Welkom weer eens by die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Schalkwyk, een productie van Transwereld Radio Suid-Afrika. En vandag gaan ons voort met die studie die boek Romeine en ons is steeds in hoofstuk 4. Dr. van Schalkwyk gaan gesels oor Abraham wat ontvang wat God beloof het, uit genade.